Akwenge kuri kuimba kwenge kuchezwa nke muimbe uyowe mu provinsi ya Yemanika tiri kutaura nke muimbe anonze Juan Armando Sani Simoza aka karikwa mepo.